0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekeomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: zuinigen. Dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague.

0: You can reach Greenpeace in Amsterdam, Paris, London, in Auckland, Sydney, or San Francisco if you want to help us save the whales.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: de beat is ook voor jou.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar...
2: De Flevo.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het

laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

kamp, een grote consternatie, niet meer of minder dan een ramp, bedreigde onze natie. De hertensoep was zwaar mislukt en iedereen zong bedrukt. Wie, wie

De korporaal zei eerst proef ik, geloof dat jullie dazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week, die zong als lijk zo bleek. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhapjes. Geef acht recht richten, kom nou lui, wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?

Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door, zong de pompiënkoor. Wie

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.

0: En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: dokter.
1: Goedemorgen, het is even over 10 en dat betekent dat we weer tot 12 uur gaan wachten op de dokter. En dat gaan we deze keer met z'n drieën doen.
2: Of met z'n vieren. Of met z'n vijven.
1: Of met z'n vieren.
2: Of alleen.
1: Of alleen. Ja, het is nog even spannend, inderdaad. Ja. Maar jij bent er in ieder geval bij, dus met z'n tweeën sowieso.
2: Met z'n tweeën.
1: Gaan we uw gezelschap houden. Robert van der Keur, die zit aan de andere kant. Mijn naam is Peter Bakker. En we gaan tot 12 uur u dus bezighouden. Terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Want we hebben heel veel muziek klaarstaan. En dat is zeer gevarieerd. En dat doen we in blokjes van 3.
2: Ja, laten we gauw beginnen dan. Ik ben weer toe aan een beetje leuke muziek.
1: Een beetje leuke muziek, inderdaad. Hey, en nog even vertellen dat Henry Mancini en zijn orkest King Cotton als Mars in de eerste, als eerste was in deze aflevering. En we gaan gauw verder met het volgende.
3: Flevo Zieker omhoog. Flevo Zieker opkikker. Zieker opkikker.
1: Zieker opkikker. En dat is deze keer Tony Hadley met Sea of Love.

Salvador Adamo. En wij kennen hem ook gewoon als Adamo en Neville Dubois de Mer. En daarvoor hadden we de Beach Boys met Wouldn't It Be Nice. En daar weer voor de opkikker van dit programma. Tony Hadley en Sea of Love. We gaan even naar... We gaan even een reisje maken. Een muzikaal reisje dan weliswaar. En we beginnen als alles goed is. En dat is niet goed. Want hij doet het niet. Want het is mooi vervelend. Even kijken of ik hem drinken krijg. Ja hoor. We gaan naar Den Haag. En dan daarna gaan we naar Amsterdam. En naar Utrecht. En ja, luister maar gewoon.

0: Haagse meisjes die verslaan ze. Echt alle mooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze. Wil jij zo'n chica of een Haagse?
1: Ik weet het
0: wel, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag.

0: is uit Den Haag.
1: Lekker.
0: En heb je last van je hormonen?
1: Ja.
0: Dan moet je met zo'n Spaanse schone.
1: Wat?
0: Je zeker 10 jaar samenwonen.
1: Oh.
0: De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag.

0: allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.
1: Misschien kwam Eva wel uit Spanje en was die appel wel oranje en had Adam reuzenspet. Want al was Eva nog zo kanje, tja, ik had nooit geen Haagse met. En aan het eind van dit festijn zing ik nog één keer het refrein. Mijn allerlaatste woorden zijn:
2: ja, zingen.
1: De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.
0: Zingen, gooi ze

0: Zo is het.
1: Ja.
2: Mooi hoor.
1: Dankjewel. He? Mooi hè?
2: Was ja, het? Prachtig. Ja. Ja. Het is allemaal onbekende muziek weer voor mij. Ik vind het wel weer gezellig hoor.
1: Oh, juist voor, ja, voor mij was dit ook niet helemaal bekend. We doen een item altijd van dat we in dialect nummertjes draaien. 3 achter elkaar. En deze keer dacht ik van nou, dan gaan we maar eens naar Den Haag. Amsterdam. Dat Amsterdamse kwam er niet helemaal uit door Tante Leen. Met mijn oude Amsterdam. Nee. En Herman Bekien met Utrecht, mijn stadje. En de dan moet ik dat goed uitspreken. Want ik denk niet dat dat mij gaat lukken. Want ik ben niet, ik ben geen Hagenees. Hè. De Regas waren dat met de meisjes uit Den Haag.
2: Nou, je doet je best.
1: Ja, ik doe mijn best. Maar het lijkt er niet op.
2: Nee.
1: Dankjewel, heren.
2: Nee, maar dat geeft niet. Ik vind iemand die zijn best doet, vind ik al hè, dat krijgt al een 10.
1: Oh, nou, daar ben ik blij om. Hey, we zijn aangekomen bij...

0: bijna 10:30. En dat betekent dat we...
1: Flevo Verzoekplaat.
0: Spannend. We eens een verzoekje gaan draaien. We doen op afstand uitzenden op dit moment. Dus we hebben geen verzoekje uit van de receptie. Maar wel van Harriet. Die heeft deze ingediend. Jos Groben en You Raise Me Up.

Nou, dat is altijd wel handig als aan het eind van de plaat nog een keer de titel roepen. Hè? Dan hoef je dat niet te onthouden. Guus Meeuwis en Van Gant was dat met hou me gewoon maar even vast. En Come On Irene van Dexy Midnight Runners was daarvoor. Het verzoekje van Henriette, Jos Groban en You Raise Me Up was het eerste in het rijtje van drie. En we hebben straks nog een verzoekje, maar die verstoppen we gewoon in het midden van de drie. Maar we beginnen eerst met Laura Pausini. En La Solitudine. Joe, Italiaans ook moeilijk.

0: Meisje. Mag je dat toen wel op de radio roepen, Don Mercedes?
1: Nee, dat mag je niet.
0: Eigenlijk niet, hè? Don Mercedes en Rocky. Ja, nou, we zijn er weer. Jan is er ook weer bij.
1: Ja, gelukkig wel. Hey,
0: ja.
1: Zo is dat.
0: Ook weer uit twee kanalen, dus alle twee
1: ja,
0: de woorden.
1: Ja, dat is allemaal eventjes penibel in het begin. Maar het werkt allemaal weer naar behoren, dus laten we hopen dat het zo blijft.
0: Ah, hij doet het weer. Zo gelukkig is dat. Maar. Don Mercedes dus met Rocky. The Foundations met Build Me Up, Buttercup. Een verzoekje was dat van Renger. En Laura Pausini met La Solitudine.
2: Op z'n Italiaans.
0: Ja. Nou, nee, dat is helemaal niet Italiaans volgens mij.
1: Hadden jullie het al gehad over het afgelopen zaterdag, naar het lenteconcert?
0: Nee, hebben we het nog niet over gehad.
1: Niet over gehad? Nee. Nou ja zeg.
0: Nee joh.
1: Nou, hadden we wel even moeten doen natuurlijk, hè.
2: Want ja, maar dat was jouw item, dus we wachten gewoon.
1: Oh, Robert, jij bent ook zo bij de hand, hè.
0: Ja, nou, het is eigenlijk wel zo.
1: Ja, nou. Nee, het was, volgens mij was het, ik heb er natuurlijk niet heel veel van kunnen zien, want ik was... Ik zat in de studio. Maar dat wat ik gehoord heb, en ook mijn vrouwtje en mijn zwager, Renger, die waren ook al geweest. En die vonden het best wel leuk allemaal. Dus het was hartstikke goed. Hartstikke leuke optredens met Bertus Big Band en John and Days. En niet te vergeten het Chanticoor. En niet te vergeten helemaal belangeloos. Dus dat, even, ja, dat moest even gezegd worden. Ja. En ook de vrijwilligers

0: van de Flevolusiekomroep. Ook allemaal belangeloos. De hele dag in touw geweest om het allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ik heb maar een heel klein stukje mee kunnen krijgen. Want ik heb jou gehoord in de studio. Toen heb ik een stukje van het begin van het concert gehoord. En daarna is bij mij regelmatig het licht uitgegaan. Dus,
2: Je was op de dokter aan het wachten, zeg maar.
1: Ik was op de dokter aan het wachten.
0: En die kwam maar niet.
1: Nee, die kwam maar niet. Nee, absoluut niet. Dus, hey, ik had een verzoekje van Joop erin staan. Joop is er niet bij, helaas. Die luistert wel, denk ik. Maar die is een beetje lang. 8 minuten. Dus dat gaan we niet meer redden voor het nieuws van 11 uur.
0: Dus dan doen we het volgende uur.
1: Dan doen we het in het volgende uur. Maar we gaan daar maar eventjes met de hond lopen. En dat doen we met Karelman. En I'm walking the dog.

0: mean,
1: Henry!
0: Yes, darling.
1: I want to make sure that we

0: You want me to what?
1: Ja, Henry Belafonte.
2: Ja.
1: En dan, ja. Een duistere versie van There's a Hole in the Bucket. We zaten allemaal te wachten op het refrein. Ja. Maar dat is een beetje ondergeveild. Misschien dat we straks die andere uitvoering ook nog even gaan draaien. Anders volgende week. Ja, we zijn in ieder geval door Joop aangevraagd.
2: Ja.
1: Eigenlijk door ons. Voor het facilitaire personeel.
2: Voor het facilitaire personeel. Ja,
1: ja.
2: Zo is dat.
1: Van, daarvoor hadden we een plaatje die ik dan voor Joop erin gezet heb. See you when I get there.
2: Ja, want ik ga er straks naartoe, dus dat zie ik hem wel.
1: Ja, precies. Hij had het eigenlijk andersom afgelopen vrijdag.
2: Ja.
1: Ik denk, nou, dan moet hij maar een keertje terug. Hè?
2: Zo is dat.
1: En daar weer voor een verzoekje van Gino, die we via de app binnenkregen op de e-mail. En dat was Accept en Sea Wind.
3: Flevo verzoekplaat.
1: Dat was het dus.
2: Ja,
1: goed. Ik dacht dat ik die andere er al in gezet had.

0: is dus helemaal niet gelukt nog.
1: Nou ja.
0: Maar dat gaan we wel doen. Want we hebben nog een verzoekje binnengekregen van Jonna. En die wilde deze horen van Aha, Take On Me.

0: Myron Lee. Ik denk, nou, laten we maar tegen die emmer aanschoppen dan, hè?
1: Ja, dat is wel handig, ja.
0: Long shot, kieke bucket. En Myron Lee, die had toch ook nog een hele grote hit?
1: Ja.
0: Ooit, met de
1: Dragonairs.
0: Ja. Kunnen er even niet op komen. Daarvoor hadden we een verzoekje van Thea. Met, hoe heet dat? Thea die vroeg aan Paul de Leeuw. Met Jan

0: Smit uit De Beste Zangers en Zeg Me, Zeg Me, Zeg Me. En daar weer voor een verzoekje van Jonna. Aha, Take Me. Take On Me, moet ik zeggen. Niet Take Me Home, want dat is heel veel anders. Maar Take On Me, zo heette dat ding. Ben je er al uit?
1: Waar ben ik uit?
0: Nou, wat die hit was van Marianne Lee met de Dragonet.
1: Nou, ik ben nog aan het zoeken. Maar,
0: je bent aan het zoeken.
2: Dat duurt lang.
1: Ja, dat duurt heel lang. Gewoon veel te lang. Dus
0: gaan we wat anders doen. We gaan naar Accelerate en Sensualiteit.

Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: gingen we weer een mooi stukje terug in de tijd met Trini Lopez en This Land Is Your Land. En daarvoor hadden we nog Axelle Red en Sensualité.
1: Ja.
0: Zo moet je het uitspreken, schijnt.
1: Zo is het. Nee? We komen nog heel eventjes terug op Byron Lee. Die heeft samen met Mighty Sparrow heeft hij een grote hit gehad, All You Fool. Dat was in 1964.
0: Ja, dat was inderdaad. Ze hebben het in de jaren 70 nog een keer opnieuw uitgebracht, volgens
1: dat
0: mij.
1: Dat klopt.
0: Maar goed.
1: Want het was in 1969 dat ze het opnieuw uitgebracht.
0: Oh, 69. Nou, heb het in 1970 in de hitparade gestaan.
1: Zou ook kunnen.
0: Ik weet het niet. Hé, hey, maar Trini Lopez was de laatste vocale in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Vergeet niet lekker te luisteren naar de Flevoziek Omroep. Te blijven luisteren, want er is nog heel veel leuks te beluisteren. Waaronder ook heel veel non-stop muziek.
1: Ja. En vanavond natuurlijk niet te vergeten Leo de Waai met Pleister op de Wonden.
0: Ja, of als u naar de herhaling luistert, is het de muzikale vaart. Of als u naar die andere herhaling luistert, is het een olifant.
1: Nou,
0: maak het maar ingewikkeld. Hè?
1: Genoeg te doen.
0: Robert van der Keur was erbij. Dankjewel.
2: Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Gezellig.
0: Jan Verheune. Ja, ook dank.
1: Ja, Peter, jou ook dank. Het was weer gezellig met z'n drieën.
0: Zo is het. En volgende week weer een verse aflevering. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Dag.
1: Dag.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.

gekost. En was ook al lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijk wel idioot. Maar die mama

de koppen. Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing ik? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd op de koppen. Oké, laten we proberen.

0: u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar, een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

fit? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevopsychomroep.nl.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat

de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws. Three.

dus op zangles bij een oude grijze dame. En die zei dus dat ik mogelijkheden had. Nou, de eerste keren moest ik dus de noten leren lezen. Maar mijn moeder zei, je schiet niet erg op.

Nou, toen nam ze me dus mee naar een meneer die het kon weten. Want die was dus vroeger drummer in een band. En dus zong ik dus dat liedje voor van Ugge, Ugge, Ugge. En die man, die gaf mij dus een compliment. En toen werd er in de buurt dus een talentenjacht gehouden.

Dit was de eerste prijs. Nou, daarvoor had ik dus twee hele nieuwe liedjes moeten leren. Van Ik hou van jou en Nachten van Parijs. De trompetten en violen stonden dus al op een bandje. En die kwamen uit een soort van telefoon. En mijn moeder was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog mens, doe het nou een keer gewoon. Toen het klaar was, vroeg mijn moeder dus of het nog wat betaalde. Maar we kregen enkel reisgeld en sjoer. Wat ik wel kreeg was een hele

Daar zitten katten van, weet jij nou veel, en laat het kind begaan. En toen ging ze dus vertellen wat artiesten dus verdienen, want het had dus in Veronica gestaan. Ach, we lopen nou geregeld met mijn plaatje rond te leuren, maar dat zit dus niet van zoden aan de dijk. En mijn baas heeft al gezegd dat ik niet zoveel moet verzuimen, maar ik ken toch ook niet alles tegelijk. Ach, ik vind het stront vervelend, want ik hoef dus niet zo nodig. Maar mijn moeder zit er erg achterheen. Als ik ooit nog eens een keer aan een talentenjacht zou mee.

0: Is het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugs.

baas Dennis van den B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Trainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.

0: je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.

0: om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
1: Thanks, pap.
2: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
3: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldde onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar
1: de Flevo Ziekenomroep.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-leider Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Sijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Sijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Maandag 15 juni van het jaar 2026. Welkom in. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevoziek en Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. Het programma met Los Verband en daarin hebben we het eerste uur drie onderdelen. Te beginnen met Middle of the Road natuurlijk straks. En we hebben natuurlijk straks ook onze artiesten van de avond. Dat is de formatie ABBA. En we beginnen gewoon met Nederlandstalige muziek. En dat doen we in ieder geval tot aan 8:30. Jawel. Het is een plaatje afkomst van Rob Ronalds. Wat is het leven toch mooi?

0: Natuurlijk een beetje bewerkt uit het nummer Even the Bad Times Die Are Good. En dit is dan Wat is het leven toch mooi? En dat gezongen door Rob Ronalds. En dat is natuurlijk wel helemaal waar. Zelfs als het een wat mindere dag is, dan is het toch gewoon goed.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Goed, we gaan lekker door met Nederlandstalige plaatjes draaien. En voor de volgende gaan we even een beetje richting de dorp of stad, net wat je wil, of Volendam. En ik vond hier een plaatje van Nick en Simon, die genaamd is Vlinders. MUZIEK

0: eigenlijk is het best wel een beetje zonde dat ze niet meer samen platen maken. Want dat waren gewoon altijd het meeste werkjes. Zoals ook deze van Nick en Simon. En genaamd is Vlinders.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: Ja, we kunnen natuurlijk niet helemaal eromheen. Het voetbal. Het duurt iets van 6 weken. En ja, Nederland heeft dus gisteren gespeeld. Nou, we zijn er niet allemaal even happy over, maar wie weet wordt het dan wat. In ieder geval, als de Gerard Joling ligt, dan komt het helemaal goed. Rood, wit en blauw.

En typisch natuurlijk een Gerard Joling nummer. Natuurlijk met een lekkere geel erin. Rood, wit, blauw en natuurlijk oranje. Daar zong hij over. En het is natuurlijk alles of niks. En dat geldt zeker bij het voetballen. Want als je alles wint, dan word je wereldkampioen. En als je niets hebt, dan ga je gewoon voortijdig naar huis. En ik vond toevallig een plaatje wat erover gaat. Hier is Quincy.

0: Alles of niets natuurlijk. Quincy die zong dat. En dat heeft misschien toch ook wel een klein beetje te maken natuurlijk met het voetbal. Want ja, het is inderdaad alles of niets.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we draaien nog steeds Nederlandstalige muziek. En dat doen we nog even tot aan 8:30. En deze mag er ook zijn van Frank en Mirella. Geef mij de zon, de maan.

En dat waren Frank en Mirella. Geef mij de zon, de maan en de sterren. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende het nummer helemaal niet. Maar dat maakt het ook niet minder leuk natuurlijk. Goed, de volgende. We gaan een beetje kijken nemen in de hitparades van vandaag. Want dat vond ik een lekker vrolijk plaatje van Bert KL. Die genaamd is Mooi Weer Vandaag.

En dit was Voulez-vous van ABBA. En dat kwam van de gelijknamige LP. En dat was eigenlijk een beetje een disco-LP. En goed, ik heb eigenlijk ABBA gekozen vanwege het overlijden van Jorel Christina Johnson. En Jorel, ik schrijf je eigenlijk met een G, maar in het Zweeds spreek je de G als een J uit. En Jorel die begon in september 1969 te werken bij de uitgeverij Sweden Music van Stig Anderson en platenmaatschappij Polar Music. En na verloop van tijd werd ze Anderson secretaresse. En enkele jaren later, in de jaren 70, was uitgegroeid tot een sleutelfiguur binnen de organisatie en werd ze vicepresident van Polar Music. Tijdens de ABBA-jaren onderhield zij de contacten met de vele platenlabels wereldwijd die de platen van de groep uitbrachten. Ze werd ook ABBA's persoonlijk manager die de pers te woord stond en hen vergezelde op tournees en promotieteams. En gaandeweg werd ze ook de persoonlijke vriendin van de individuele leden. In 1979 schreef en nam ABBA zelfs met Stig Anderson het liedje Slak Tel Koran Jorel op. Dat aan Jorel werd geschonken voor haar 30ste verjaardag. En het werden slechts 50 exemplaren van gemaakt op een 12-inch vinyl. En volgens sommige bronnen werd er zelfs gesproken over 150. Maar dit is echt een verzamelobject geworden die echt heel erg veel geld waard is. Na de breuk met ABBA bleef Johnson nog enkele jaren werken voor Sweden Music en Polar. En in 1987 richtte ze dus een eigen bedrijf op. Goed, ze is in ieder geval overleden op 76-jarige leeftijd op 13 juni jongstleden. En daarom heb ik dus eigenlijk ABBA uitgekozen. Want zij was dus zeg maar de secretaresse van de band ABBA. En zoals altijd, er spelen altijd een hoop mensen mee op de achtergrond waar je eigenlijk nooit wat van weet. De grootste hit van ABBA was deze natuurlijk wel. En die was natuurlijk genaamd Dancing Queen.

0: natuurlijk de grootste hit van ABBA, Dancing Queen. En dat speelden ze dus ook voor het Zweedse Koninklijke Huis. Dat dus als gevolg van het overlijden van Gerald Johnson. Dus, en dat was dus zeg maar de secretaresse van de band. En die heeft zeker ook daarna nog veel contact onderhouden met name natuurlijk Benny en Björn, de twee heren van de band ABBA. En in 2018 kreeg ze ook nog een ereprijs van het jaar tijdens een Zweedse Grammys. En dat is een belangrijkste en oudste Zweedse muziekprijs voor haar werk wat ze dus samen met Stig Anderson en ABBA gedaan heeft. Goed.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zeker dan goed.
0: We moeten weer door. En we kunnen natuurlijk nog steeds niet helemaal om de voetbal heen. En dit is de opening van het feest allemaal. Dus Shakira en Burna Boy, hier is Die Die.

0: al een klein beetje de koningin van de voetbalkampioenschappen. Want ze hebben heel veel titelsongs van die kampioenschappen gezongen. En ik vind het altijd wel weer knap dat ze weer een leuke wijze weten te verzinnen in dit kind. Dus het nummer Die Die. En dat zingt ze dus samen met Burna Boy. En die kwam in een keer ten toneel omdat Serena Wichtman, onze Nederlandse coach, die tegenwoordig in Engeland werkzaam is, daar een fan van is. En die beste man daar opgetrommeld was. En sindsdien kan die ook er helemaal niet meer stuk. En natuurlijk deed hij dan dus ook mee met het nummer Die Die.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En het eerste uur, ja, dan hebben we nog een beetje middle of the road. En dan hebben we nog zo'n 10 minuten te gaan. Ja, de laatste tijd die gaat heel erg snel. 1972, de Poppies. Isabel Jetham.

En zo'n groepje met Franse jongens, die brachten dus in ieder geval zo'n begin van de jaren 70 een aantal platen uit die een behoorlijk hit werden. Ze noemden zich de Poppies. En dit was er natuurlijk eentje van, genaamd Isabel Jetten. Maar dat uit het jaar 1972.

Goed, en we gaan nog even lekker door met muziek maken. Daar hebben we zeker nog wel even wat tijd voor. En voor de volgende gaan we richting het jaar 1982. En dat doen we samen met een band die ook in die tijd heel veel hits gescoord heeft. Roxy Music, hier is More Than This.

More Than This. En daarvoor ging het terug naar het jaar 1982. En dan met de band Roxy Music. En Roxy Music die bestond natuurlijk hoofdzakelijk natuurlijk, op deze plaats uit zanger Brian Ferry. Dat is ook eigenlijk de oprichter van de band. Goed, ik kijk naar de klok. Het is 3:09. En dat betekent dat we toe zijn aan ons laatste plaatje voor vanavond. En daarvoor gaan we even richting het jaar 1967. En dat gaan we doen samen met Herman Hermits. Hier is There's a Kind of Us, All Over the World. Tot zo.

0: FC Edo op de Flevo Gasten.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

vijfde keer was dat dus ABBA vanavond. En dit keer met het nummer Honey Honey. En dat op deze maandag de 15e juni. Goedenavond. Leuk dat jullie erbij bent hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij je nog tot aan 10 uur. We gaan zo direct wat country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we gewoon lekker beginnen met country muziek. Dat is natuurlijk allemaal muziek wat afkomstig is uit de Verenigde Staten van Amerika. Wat al daarin allerlei hitparaden staat en wat we eigenlijk hier helemaal niet kennen. Maar daarom is het juist zo leuk om naar te luisteren. Zoals deze van Christoffel Daniel Pinel. Remote and Unfrequented. I am

0: smaken kunnen natuurlijk altijd twisten, maar ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Ook al is hij best wel een beetje stevig en misschien niet voor iedereen even goed country te noemen, maar ja, dat is het dus eigenlijk wel. Gezongen door niemand anders dan Christopher Daniel Pinel. Remote and Unfrequented.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Country muziek, dat hebben we in ieder geval tot aan 9:30. Ja, het is altijd een beetje divers. Heren en dames, die zingen het. Het is dus een dame. Ook Born, Back Then, zoals het nummer genaamd.

0: Het was ook Born en Back Then. Back Then, inderdaad, was het nummer genaamd. Back Then. Grandma said Back Then.
1: U luistert naar de Flevo.
0: We draaien natuurlijk altijd allerlei country muziekjes. En dat doen we nog even tot aan 9:30. Om 9:30 hebben we natuurlijk wat aandacht voor klassieke muziek. Het is afkomstig van een band genaamd Steel Wheels. En een nummer

0: muziek afkomstig van de Steel Wheels, moet ik zeggen, nummer Easy. En de Steel Wheels is een Americana roots en folk rock band, zo staat hier. En ze komen uit de Blue Ridge Mountains en dat ligt in Virginia.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we draaien nog altijd de kantermuziek hier. We gaan daar rustig mee door. Dit is Tyler Nance, Oklahoma Home.

natuurlijk ook zo dat heel veel vrachtwagenchauffeurs natuurlijk liefhebbers zijn van country muziek. En zeker als je dit soort wijsjes hoort, zoals Taylor Dance en Oklahoma Home. Maar dat zijn dan van die wijsjes die je kunt draaien als je zo de hectometerpaaltjes aan je voorbij ziet gaan. Goedenavond. En je luistert natuurlijk nog altijd naar de Flevo Muziek Nummer op. En zo richten we natuurlijk aandacht voor klassiek. Muziek voor iedereen. Maar goed, we zijn nog eens nog even een beetje bezig met country muziek. En dat doen we nog zo'n, we pakken bij 9 minuutjes. More cows than cowboys, hier is Becky Cole.

Dat was Becky Cole, More Cows Than Cowboys. En dan maakt de tijd 9:55. En we gaan nog even lekker rustig door. En de volgende is volgens mij wel een klein beetje bluegrass. Zo heet dat, een beetje muziek waar ook een beetje in de viool in gespeeld wordt. Colton Bolin, Man I Used To Be.

een beetje bluegrass muziek en dat in de vorm van Colton Bowlin en Man I Used To Be. Goed, we hebben er nog even eentje voordat we zo direct verder gaan natuurlijk met onze klassieke muziek. En die ene die is afkomstig van ene Danny Kensie met een nummer wat genaamd is Smoke Mountain Rain.

Met muziek afkomst van Danny Kensey en Smoke Mountain Rain. En dat was onze laatste countryplaat voor vanavond. Want ik kijk naar de klok, het is al 1,5 minuut over 9:30. Dus hoog tijd voor onze klassieke muziek. Ik heb een heel beetje een droevig stuk uitgekozen dit keer. Maar heel erg bekend. Het Adagio voor Strings Opus 11. Het is een compositie van Samuel Berber. En het wordt gespeeld door Jorge Mester.

0: En we hebben ze Adagio voor strings en zijn bewerking voor strijkorkest. En in het middendeel Molto Adagio van zijn driedelige eerste strijkkwartet uit 1936. En de componist die verklaarde dat het was geïnspireerd door het Georgica van Vergilius. In ieder geval een heel bekend stuk is het geworden natuurlijk omdat het zo tragisch is. En het werd op verzoek van de First Lady Jacqueline Kennedy op 25 november 1963 gespeeld in een nationaal uitgezonden radiocassette ter nagedachtenis van haar echtgenoot, de drie dagen eerder vermoorde president John F. Kennedy. En dat is dus even onze klassieke muziek voor vanavond.
1: Flevo Ziekomroep.
0: Bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, kan niet anders doen dan zeggen dat u zou kunnen gaan luisteren naar de uitzendingen van ons op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Want daar zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. En die weet waar ik echt van alles over te vertellen en speelt ook de mooiste stukjes muziek. We gaan iets listening doen. En we gaan luisteren naar José Luis Rodríguez. En die zingt over zijn moeder, oftewel Madre.

0: naam José Luis Rodríguez is misschien niet al te bekend. Maar eigenlijk is dit best wel een mooi nummer. Genaamd Madre.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met easy listening muziek.
0: We gaan rustig door met nog een klein beetje in de viooltjes. Want daar ben ik toevallig een klein beetje in beland. En dit is dan ook zo'n heerlijk plaatje uit de oudheid. En dit keer gezongen door niemand anders dan Shirley Bassey. There will never be another you.

0: Nou, Shirley Bassey natuurlijk wel een van de grote der aarde, om het maar even zo te zeggen. Maar dit is natuurlijk ook wel een heerlijk nummer. There will never be another you. En dat hier allemaal bij de Flevozieken-omroep. En dat op deze maandagavond.
1: De Flevozieken-omroep.
0: We zijn nog altijd een klein beetje bezig met het draaien van Easy Listening muziekjes tot dan na 10 uur. En net hadden we wat dingen waar zat behoorlijk wat violen in. Dus het klonk een beetje klassiek. Maar deze is toch al een klein beetje meer populairder. Afkomstig van de formatie Kansas. Ze hebben één keer een grote hit gehad. Maar dat was wel echt weer een hele mooie. Die genaamd was Dust in the Wind.

0: denk dat de Easy Listening vanavond toch een klein beetje in het teken van de violen staat. Want deze versie van Kansas is niet de traditionele studio-uitvoering. Maar eentje die ze mooi opgenomen hebben met een groot orkest op de achtergrond. En dat heette wel gewoon natuurlijk gewoon Dust in the Wind.
1: Flevo, Zieken Omroep.
0: Nou ja, van het ene viooltje gaan we gewoon door naar de andere. Maar deze is wel zo bekend. Billy Preston en Sarita. With you I'm born again.
2: Come bring me your softness.

0: met name Billy Preston, maar hij deed dit keer samen met Sarita en With You I'm Born Again.
1: De beste mix op je radio.
0: Ja, ik kijk naar de klok. Het is al bijna 10 uur. Dat betekent dat zo direct het moment toch ook aangekomen is dat we afscheid van elkaar moeten gaan nemen. Op de eerste plaats wil ik u natuurlijk heel veel beterschap te wensen. Proberen in ieder geval het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. En morgen wordt het programma in ieder geval tussen 8 en 10 nog even herhaald. Morgenavond zitten Jan en Truus hier natuurlijk. En morgenmiddag natuurlijk ook nog een aantal mensen die een gezellig programma presenteren. Dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren naar de Flevo Ziekenhuis. Ik heb er één plaatje voor u. Daarmee ga ik afscheid van u nemen. En zeg ik wel trusten. En die plaat die is afkomstig van Phyllis Nelson. Die is genaamd Move Closer.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik.

0: gebruikt voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van

0: gebruikt voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.